0: Du hast angeschaut nur das Programm Durch die Bibel. Ans Bibellehrer ist Prediger Elmer Reimer. In den letzten paar Programmen haben wir euch gesehen, wer Jesus Christus wirklich ist und wo alles durch ihn erschaffen ist und auch wo er alles im Gunnen hält. Wir sagen auch, dass Jesus viel höher ist als der Engel. Wir haben noch gesehen, dass er hat alles getan hat, was er braucht, um uns von unserer Sinnenschuld zu erlösen. Und wir sagen noch, wo wir diese Rettung können teilhaftig werden durch Jesus Christus. In dem verdächtigen Programm, wo wir sehen, wer der Engel sind und was ihre Aufgabe ist. Ich lade dich nun weiter an, angeschaut zu bleiben, um zu sehen, was die Bibel uns lehrt von Jesus und was er getan hat, um uns von unserer Sündenschuld loszukippen. Herr, ich danke dir weiter für die Bibel und bete, dass du dein Wort nun weiter machst, rechtlich sehen, zu jeder Person, die du angeschaut hast. Amen. Hier erst weiter mit und Prediger Elmer Reimer.
1: Wir kommen von dort zurück nach den 8. Vers und das 1. Kapitel in das Hebräerbuch. Wir sind in dort Port, wo dort redet von Engel. Er hat dort klar gemacht, dass Jesus viel höher im Wert ist als Engel. Für die Hebräer, die gut bekannt wären mit das Alte Testament, und die meisten wären gut bekannt mit das Alte Testament, wäre Engel sehr wichtig. Endlich soll wir sagen, dass die sehr, sehr wichtig wäre. Beahnen wir das so, dat Engel weer groot dat nächste te God zijn troon. Door weer de beelden van Cherubim op de gordijn tussen de heilige stof en dat allerheiligste, en door weer ook galne Cherubim die even de genodestool weeren. En dat je zaad weer bestedigd worden derg Engel. Veel van God zijn dienen in het Oude Testament hadden Engel je zijn. Ook veel van de profeten in het Oude Testament. Also weeren die zeer wichtig. Nu, de engeldienst is nu niet zo wichtig als het im Oude Testament weer, dat heet engeldienst to de gemeente. Dat is mogelijk dat de engeldienst nu meer voor einzelne Christen is, aber zoals ik al gezegd heb, mij is zo, dat wanneer een engeldienst is to den de Christen zijn, dan is dat meer een geheimna dienst. We hebben im Heilige Geest die in ons woont, also is het niet zo als het im Oude Testament weer. Mij is zo dat engel worden zich in deze tijd niet openbaren te mensen. Ik weet door wat volken van je reed dat mensen engel je zijn haar. En ik wil dat niet verstreden, ober. Door is grote je voor dat wie ons beschaft je met engel en zo wordt en niet met hem Herr Jezus. Wie zullen ons beschaft je met hem Herr Jezus? Die zal nummer 1 zijn en ons leven en ervaring dag voor dag. God heeft deze wereld zo erschaffen, dat er dingen zijn die te zijn zijn en ook zo'n dat niet te zijn is. Ons wordt het gezegd, en zo veel weer in Kolosse 1, 16, waar dat zegt dat God dingen erschaffen heeft die niet te zijn zijn, ook zo'n dat te zijn is. Zo'n dat niet te zijn is, jeet ook niet im openen te ervoren. God heeft creaturen erschaffen die hechter zijn als mensen. Mij is zo dat door ongediet is dat door zeer, zeer veel meer is en God zijn erschaffing als wie jemals worden kunnen uitdenken. Door is een materieel tjenig rijk, door is een tieren tjenig rijk en door is een mensen tjenig rijk en door is een geestelijke tjenig rijk. Ik naam dat tjenig rijke, wils ik weet niet hoe ik dat anders zeggen zal. Wie mensen stammen niet van tieren zoals een je kindsler dat vergesteld ha. En wie worden ook niemals engel zennen, die een hoop spelen worden en op een walch zetten zoals manchmal afgebeeld is. Daar is een leid van jaren terug dat zegt, ik wil een engel zennen en met die engel zingen. Dat, mijn vriend, is dat laatste dat ik wil zennen, een engel. Ik wil een mens zennen, je raad. Dicht hem Herr Jezus zijn genood. En ik vrij me dat dat is wat ik zie, God zie dank. Ik vrij me dat de schrift dat klaar aandiede deed, dat ik niet voor een engel zenne. Nu, zoals we je zenne ha, de engel zijn buiten oder noorrecht drogen. Die kennen zich in verschillende wegen bekend maken. Zoals we al van je reed ha, daar zijn dan ook verschillende klassen. van Engel, waar ik dat nu nana. Aber die zijn buiten natuurlijk, wann die zich ook kunnen openbaren, dat het den zo laat als een mens. Mia zo wie worden überrascht zijn, wann wie wisten hoeveel Engel daar werkelijk zijn. De Bibel redt van de himmlische Armeeën. Wat er hoeveel zijn daar? We weten dat niet. Aber nog allem nog, zijn daar zeer veel. En mij is ook zo dat die zich niet vermeren, oder dat daar met eenmaal worden weinig zijn. Zoals ik zie, dat oldtestamentliche gezaad, kwam der Engel. Dat heet dat wat te Moses je geeft, der Engel. Als die aandachtszeltje gemaakt wordt, deden ze beelden van cherubim en de gordijn en hen neer. En de Israëlieten dachten egel zo van cherubim, dat die daar dichtbij waren tot God zijn troon. Maar Jezus is veel hekker en weet als engel. En ik kom nu naar de achte vers. Maar van dem zien, dien troon, God, is voor immer en immer, en dat scepter van dien tjenigrijk is een scepter van je rechtigheid. Dit is van den 44ste psalm genomen, en dat bestedigt dat de 44ste psalm een Messias psalm is, een van de wichtige Messias psalmen, en dit dan aan dat door ene komen wordt en door zijn familielinie. Door zegt dat zijn tong is zo als een tintvader, de reed is te schrijven, anders je zegt, Doft zegt dat hij veel beter wordt vertalen kennen als dat dol schrijven. Dat weer dem Doft zijn zo'n grote vrede dat door ene en zijn familielinie komen wordt en dat die nu, zoals de schrijver aan de Hebreeën aandiede deed, de Heer Jezus Christus zelfs is. Hij is die in je rechtigheid regeren wordt en dat is wat dat God tot zijn engel gegeven heeft. Nu de negende vers en dat eerste kapitel. Du hast je rechtigheid leef je hout, en je zaadslozigheid hast du je host. Daarom heeft dien God die met vrede eil je zalft, God, meer als dien partner. Dit is wat zeer besonderd hier. En in achte vers en ook hier zegt hij, dien troon God. En ook hier in de negende vers. Nu dat is God de Vader, de God dem Zijn God naamt. Wist u danach zeggen dat Jezus niet werkelijk God is? Mensen die verstrijden dat Jezus God is, maken dem Vader toen leeg, vriend. En dat is een zeer schwierige zaak. Zo'n mensen doen God verstrijden. God naamt am God. Wat was du am dan nana? Ik weet niet wat u doen worst, maar ik zei die dit, ik naam dem Herr Jezus God, wilst dat is wat hij werkelijk is. Hij is God je openbaard en menselijke charpa. Jo, dit is een wonderbare woord. Hij is meer en weet als engel, wilst hij woord harsche. Hij is de Messias. Hij is de tjenig over alle tjenigs, en Herr over alle Herren, die over deze welt harsche woord. Wie zijn nog niet derg met dit? Tiende en elfde vers. En du, Herr, deedst am Anfang die eerd grinde, en de hemels bestonen derg diene heng, ere arbeid. Die waren vergonnen, aber du warst blieven. Die waren alle zo als een Anzug oud worden. Wann dat zegt, die waren vergonnen, kun dat ook even zaad worden als die waren verschwingen. We hebben al eermaal ervan gered, dat de Heer Jezus de erschaffer is, en dit deed dat dan waarde besteedje. Hier brukt hij den Satz, du deedst am Anfang de eerd gerinde. Nach een andere Evangelisatung zegt dat hij de welt grundloog je lacht haft. Dat zijn verschillende wegen dat waarde te besteedje, dat hij de erschaffer is, dat hij Jezus is. En de hemels zijn dat handwerk van zijn hang. Door komt ook de tijd van alles dat in deze wereld is, en die eerd zelfs, verschwingen wordt. We worden door meer fantasie hebben, wanneer we in de Petrusbeke zijn, en ook in dat Openbaringsboek. Door wordt ook nog een beetje meer van dit gezegd Lothar in het Hebreeënboek. Da sind Menschen, denen Angst ist, dass diese Erde mit einmal wird kaputt gehen und wird zu vielen Bieten geblost worden. Aber Freund, ich fing in der Bibel, dass dort es wird, dass Gott für sich selbst die Hölle haft. Kein Mensch wird diese Welt ablosen. Und wenn ich dort recht verstehe, ich lebe da, dann wird diese Erde für wenigstens nach 1007 Jahren Ramsana. Jo, dich dort 1000 Jahre

heerlijkheid. Die worden niet voor engel doorvallen, nee. Maar voor Jezus, ja. Dat is de hoofdidee hier in dit poort en water. Engel zijn deine. En dat is wat hier betoond wordt. Jezus is Heer, engel zijn deine. Dit is een beetje schwer uit te leiden. Door is ook niet voor een jong, maar Bibel leren, krijgt wat het meent. Ik reed van dat wat in de 14e vers geschreven is. Die vraag heeft te doen.

Verdem nog eenmaal alle knieën zich bij je worden, en aan ere. Mij als engel doen ons nu, en je heime deine. Jezus Christus is de zijn, engel zijn deine. Jezus Christus is chenig, engel zijn onjadon. Jezus Christus is de erschoffa, engel zijn creature, die erschoft zijn. Hij, Jezus, is ons stalvertreden door hem hemel, en tegelijk met dood, deed hij door ook luren met al zijn vriend, worden voor hem een voetbank gemaakt. Weet je wat dat meent, joh? Alle vriend, zonen die zich nu in dit leven tegen de Heer Jezus stalen, worden gestroofd worden, en worden onerkennen voor de Heer Jezus dat hij God is, en eeuwig aan macht heeft. God heeft niemals de engel gezegd dat hij er een vriend wordt voor aan een foutbank maken, op hij zei dat te zien zijn, Jezus. En zien zijn Jezus wordt terecht de tijd regeren en harsen over de wereld. Jo, dit is een zeer wichtig poort en God zijn woord.

Nu, in dit poort hebben Jezus zijn eer en heerlijkheid vergesteld. Dat heet, no zien de mietje in deze wereld. Zijn kritie, en dan dat ere en de aperstoning, en om hemel genomen te God zijn rechte hand. En ik zei, vader, wie ha nu de vermoning,

en ook de vrede en eer en gelegenheid om te eren voor wie hij werkelijk is, God zijn zin. Hij is, heeft hij gestalt, als de engel. Dat is de idee hier. En nu komen we naar het tweede kapitel, en hier wordt beschreven van Jezus in het demietjung, dat hij mensheid op zich neemt, en daardoor wordt hem voor een stoot leger gestalt als de engel. Hij neemt mensheid op zich door de ingang en Marie en mutterlief en hen. Hij neemt onze mensheid op zich. Also, is Christus nu de God openbare deed, en hij is nu dan mensheid er stalvertreden, en wie worden tweeënlei uitvinger van hem en dit boek. Hij deed God openbare te mensheid hier op eerd, en hij deed mensheid vertreden voor God. Jo, ik had door hem hemel een stalvertreden voor God. Eene de mij door vertreden deed, God zie dank. Het is wunderschön, vriend. In zo'n länder, waar mensen er regeringsbeamte en hen willen, is dat zo dat we stalvertreden hebben door een regering. Dat is zo, over volken doen die er mensen eindelijk niet vertreden. Die doen krijgt wat zij doen willen, voor er eigen goeds. Die geven dan fair dat zij voor ons goeds op passen doen, over. Toevolken is dat niet zo als dat in werkelijkheid. En wanneer dan wat woeltie tjemt, nou ja, dan willen ze wat hier en haar, dat wie voor aan willen zelen. Ze verspreken dan hoog en dier, dat ze voor ons oppassen worden. Maar wanneer ze dan eerst in dat ont zijn, dan vergeten ze meestens van ons. Nou ja, dat is zo als mensheid is. Dat is zo wunderschön te weten, dat wie in stal vertreden bij ons God im hemel, ha, die werkelijk voor ons verzorgen deed. O, hij geeft ons niet immer alles, dat we willen hebben. En dat is ook goed. Wees, wie weten niet wat dat beste is voor ons. En dat beste daarvan is, dat hij voor allem iedereen vertreden kan, tozelfde tijd. Interessant, vriend. We brokken niemals luren, wat hij tijd wordt ha, voor ons. Dat is wonderbaar. Dat is besonders goed voor ons, wil door is ook een door bij vader, die ons door egel verklagen deed? Jo, de Bijbel noemt hem zoten de breder er verklagen. En ik zie mij zeggen dat heel veel slechter van mij voor dem vader zegt. O, ik zie zo dankbaar dat de Heer Jezus door voor mij instonen deed. Nu vader, en dat eerste poort van in Hebreeën is Jezus ongediet als hekje en weet als de engel wils hij God is. En dat tweede kapitel is in het demietjung beschreven. Hij neemt gestalt aan dat leger weer als de engel. Dit is dan dat hij mensheid op zich neemt. Also hebben we die twee dingen. Jezus in het jettelijkheid en ook in het demietjung. Nu dit is zo wichtig dat de schrijver hier 6 warningen geeft. Zas je voor tekens. We hebben hier in het eerste poort van het tweede kapitel de eerste warning, oder dat eerste je voor teken. En dat is in de eerste 4 vers. We worden de andere bechecken, wanneer we daar worden komen. In Hebreeën, het tweede kapitel, de eerste vers. Daarom moeten we zoveel meer daarop acht geven, wat we gehoord hebben, dat we niet bij dat ziel voorbijlopen. Wils deze laatste openbaring zoveel hekje en weet is, als dat bund im Oude Testament, en door einer gekomen is, die veel hekje en weet is, als die engel, is dat zoveel wichtiger dat we goed obacht geven op de warning die hier gegeven is. Dat verbijlappen dit aan, dat we sloop met zich zijn met ons heren. We verzien dat wat we gehoord hebben, door wat met te doen. En je hebt manchmal de vraag gesteld, wat moet een mens doen om verloren te gaan? Nou, de antwoord is zeer kort. Nust. De waarheid is dat een mens al verloren is. Dat is zo als we in deze wereld een nieuwe boeren waren. Als zinder. Een mens kan allerhand doen wat hij wil. Maar wanneer hij nust deed met Jezus, dan lept hij de lengte. En tjent maar door hoe dat water stoik over de stenen rand en dan is dat eng door. We zijn alle een poort van een verlorene mensheidsfamilie, vriend. God heeft ons nu niet
op een proef, om te zien of hij verloren worden zijn, of om hemel komen. Dat oordeel is al je geeft, wie zendt, nu verloren. Wie zendt verdomd, wist wie alle zinden zendt, en nee, een mens brengt niets doen om verloren te gaan. Dat is al bestemd, ober, God zij dank, wie kennen je raad zijn. Dat heilmiddel is al door, wie moeten dat bloos aannemen. En dat is Jezus Christus, die voor ons gestorven is en waar de opstand, en is nu bij God zijn rechterhand, als mijn en dien stalvertreder. Also is doe je voor dat wie mensen die radung verziemen, wie schuwen dat op wat een betere gelegenheid wordt zijn. Ober vriend, de dievel wordt door verzorgen dat door niet wordt een betere gelegenheid zijn, als krijg nu. Predje McGee vertelt van een vroemensch, die door hulp en zijn arbeid, en die kreeg met eenmaal treft en erehaft. Ober ze die door nust met, verziemd om dokter te gaan dat te opereren. Als ze schließlich meest niet meer gaan kan, liet ze zich opereren, ober, dat weer te lood. Die treft had zich verspreid en ze starf. Ze had dat verziemd. Met dat evangelium aannemen is dat ook zo. De Bijbel zegt dat die tijd is nu, vandaag is de radingsdag. Du hast nu kracht naar dit programma. Zeg me, hast du die rading verziemd? Neem am nu, leef aan. Tweede vers in het tweede kapitel. Dan wan dat woord dat die engel je reed haar standhaft weer, en jeder evertrede en angehoorzaam je rechte vergelding kreeg, als die engel naar Sodom tjeme en zeide dat daar wordt je recht komen, passiert dat krijgt zo als ze dat zeide dat het wordt. Im Oude Testament, wann die Engel wat zeide, dan passiert dat zo als ze zeide dat het wordt. Derde vers. Wo wo wie daarvan komen, wann wie so eine grote Seligkeit verziemen, die ans am Anfang vom Herr selbst gepredigt wird und dann ungestört wird, durch den, die am Hirde. Dort ist eine halbe Frage, Freund. Kannst du die beantworten? Da ist eigentlich keine Antwort, weil es da ist. Kein davon kommen. Da ist kein anderer Weg, bitte durch Jesus Christus. Hij zei dat hij zelfs de weg, de waarheid en dat leven weer. China kämpft nun voor de buiten der arm. Dat verziemen meint in eeuwige dood. Door is een weg die schijnt reich te zijn en mensen er zijn. Aber dat is den weg num dood. Wat moet je doen verloren te zijn? Na bloos de radung verziemen. Dat is alles. Vierde vers. En God ook zeichnis jef. Beides durch Tekens und Wunder und verschiedenste Machtgewerke und deel dem Heilige Geist uit, nur sehen wollen? Mir so dit red direkt von den Pinkstag, als wir sagen, wo Gott die Tekens und Wunder beweist durch die Apostel. Die deed dat Evangelium bestätigen, und zu wem? Na besonders zu den Israeliten. Die, die dem Herr selbst gehört hadden, werden je dan de Jünger, de Apostel. En die geven de boodschap dan wieder, wat het over de ganze wereld verspreid weer, sogar bet nu. Ober, door is de je voor, verzieme, lood dat nicht, mijn vriend van die gezegd worden, bitte, Gottes Segen, mijn vriend.

0: De klok is draai.
1: Nu hier weer de korte aandacht van Radio de Wachwieser zum Frieden mit Gott uit Horizonte Santa Cruz, Bolivia. Ons redner van deel is Obron Potjas.

Nu hier weer de korte aandacht van Radio de Wachwieser zum Frieden mit Gott uit Horizonte Santa Cruz, Bolivia. Ons redner van deel is Obram Potjasch.

Hallo Tjenja, dit program kom tjekje as extra verjunt. Ek sê jy tante Helen. Sentje waar alle reid vir dat van dosje program? Ek hoop die gleiche dat je reis in de muziek, während ek de geschicht vertaal, en de scheine leidertjes wat wie teub zingen wel. Dat is op mijn wunschen gebed, dat die dat dit program den Herrn Jesus beter kennen leren worden. Aja, ik vind vandaag een nieuw leidje leer, wel wie nog eenmaal alle teub dat zingen, wat kennen Daniel ons verheid moet leren. Ik zie glücklich en vrouw.

Tjenja, ik heb van de overwaarde aan je zeer interessante geschicht verjund. Deze geschicht vind je ook in de Bibel en Apostelgeschicht 9 opgeschreven. Zijn je nu ook alle reid voor deze geschicht? Nu wel wie over eerst dat leidje harsje, ihr seid das Licht der Welt. En dan vertel ik je de geschicht.

The clock is tien. Je heren, dat plotische programma van Radio Segenswelle. Welkom te het programma Wat zegt de Bijbel?

De psalmiste zegt, ik vreid me over die die toe mij zeden, lood ons in hem haren zijn huis konen. En ik vreid me ook voor die wat tau hier in daunen en wens dat de haar alle tau hier zeenen mocht, en ook dat woord dat wie hier even brengen, mocht om zeen merken.

Onze programma's zijn alle op cd's te hebben. Een cd met 2 programma's kost $10. Check ons het geld met wanneer je dat bestalen. En wanneer je niet in Canada wonen, ken je deze programma van de station waar je de hier kreeg. De nummer voor dit programma is 668. Wanneer je dat van deze programma bestalen mocht, dan vraag je dat programma nummer 668.

Maar niet deze programma te zijn zijn, laat ons dat weten. We danken voor jullie gebeden en financiële ondersteuning die ons het meidig mag God zijn goed uit te strolen. Mocht God jullie rijkelijk zegenen. En nu verafscheiden we ons verder van jullie. Want God had zowel hier een weder programma dat de zendung Licht vom Evangelium am einen Weg op dezelfde steht en dezelfde tijd. En wanneer die vrouwen of de bemoedigingen te de vandaagse zendung hebben, schrijf ons. Onze aanschrift is Licht vom Evangelium 225 Riverton Avenue, Winnipeg, Manitoba, R2L01, Canada. En nu nog Gott met jünt. Wat ons am einen Weg waren hier.

Nu in dit poort hebben Jezus zijn eer en heerlijkheid vergesteld, dat heet, no zien de mietje in deze wereld, zijn kritie, en dan dat ere en de aperstoning, en om hemel genomen te God zijn rechterhand. En ik zei vader, wie ha nu de vermoning, en ook de vrede en eer en gelegenheid om te ere voor wie hij werkelijk is, God zijn zien. Hij is, heb je gestalt, als de engel. Dat is de idee hier. En nu komen we naar dat tweede kapitel, en hier wordt beschreven van Jezus in het demietjen, dat hij mensheid op zich neemt, en daardoor wordt hem voor een stoot leger gestalt als de engel. Hij neemt mensheid op zich door de ingang en Marie en mutterlief en hen. Hij neemt onze mensheid op zich, also. Is Christus nu de God openbare deed, en hij is nu dan mensheid stalvertreden, en wie worden tweeënlei uitvinger van hem en dit boek. Hij deed God openbare te mensheid hier op eerd, en hij deed mensheid vertreden voor God. Jo, ik had door hem hemel een stalvertreden voor God. Ene de mij door vertreden deed, God zie dank. Het is wunderschön, vriend. In zo'n landen, waar mensen er regeringsbeamten en hen willen, is dat zo dat we stalvertreden hebben door een regering. Dat is zo, over volken doen die er mensen eindelijk niet vertreden. Die doen krijgt wat zij doen willen, voor er eigen goeds. Die geven dan fair dat zij voor ons goeds op posten doen. Over, toe volken is dat niet zo als dat in werkelijkheid. En wanneer dan bij woltijd komt, nou ja, dan willen ze wat regeren ha, dat wie voor aan willen zelen. Ze verspreken dan hoog en dier, dat ze voor ons oppassen worden. Maar wanneer ze dan eerst in dat ont zijn, dan vergeten ze meestens van ons. Nou ja, dat is zo als mensheid is. Dat is zo wunderschön te weten, dat wie in stal vertreden bij ons God im hemel ha, die werkelijk voor ons verzorgen deed. O, hij geeft ons niet immer alles dat we willen hebben. En dat is ook goed. Wie weten niet wat dat beste is voor ons. En dat beste daarvan is dat hij voor allem iedereen vertreden kan tozelfde tijd. Interessant, vriend. We brukken niemals luren, maar hij tijd wat ha voor ons. Dat is wonderbaar. Dat is bijzonders goed voor ons. Wie daar is ook een door

als de engel. Dit is dan dat hij mensheid op zich neemt. Also hebben die twee dingen. Jezus zijn jettelijkheid en ook zijn demietjong. Nu, dit is zo wichtig dat de schrijver hier zes warningen geeft, zes je voor tekens. We hebben hier in dit eerste poort van het tweede kapitel de eerste warning oder dat eerste je voor teken. En dat is in de eerste vier vers. We worden de andere bekijken wanneer we daar worden komen. Nu Hebreeën, de tweede kapitel, de eerste vers. Daarom moeten we zoveel meer daarop acht geven, wat we geheerd hebben, dat we niet bij dat ziel voorbijgelopen. Wil deze laatste openbaring zoveel hekken en weet is, als dat bond im Oude Testament, en door einer gekomen is, die veel hekken en weet is, als die engel, is dat zoveel wichtiger dat we goed obacht geven op de warning die hier gegeven is. Dat voorbijgelopen dient aan dat we sloop met zich zijn met ons heren. We verzien dat wat we geheerd hebben, door wat met te doen. En je hebt manchmal de vraag gesteld, wat moet een mens doen om verloren te gaan? Nou, de antwoord is zeer kort. Nust. De waarheid is dat een mens al verloren is. Dat is zo als we in deze wereld een nieuwe boeren werden. Als zinder. Een mens kan allerhand doen wat hij wil. Maar wanneer hij nus deed met Jezus, dan lept hij de lengte. En tjent maar door hoe dat water stoik over de stenen rand en dan is dat eng door. We zijn alle een poort van een verloren mensheid familie, vriend. God heeft ons nu niet op een proef om te zien of we verloren worden zijn of in de hemel komen. Dat oordeel is al gegeven, wie zijn nu verloren. Wie zijn verdomd, wils wie alle zinder zijn en nee. Een mens brengt niets doen om verloren te gaan. Dat is al bestemd. Ober, God zij dank, wie kennen je raad zijn. Dat heel middel is al door, wie moeten dat bloos aannemen. En dat is Jezus Christus, die voor ons gestorven is en waar de opstand, en is nu bij God zijn rechterhand als mijn en dien stalvertreder. Also is er je voor dat we mensen die raden verzien, wie schuwen dat op wat een betere gelegenheid wordt zijn. Ober vriend, de dievel wordt door verzorgen dat door niet wordt een betere gelegenheid zijn als krijgt nu. Predje McGee vertelt van een vroemens die door hulp en zijn arbeid en die kreeg met eenmaal treft en erhaft. Maar ze deed door niets met, verzien om dokter te gaan dat te opereren. Als ze schließlich meest niet meer gaan kan, liet ze zich opereren, maar dat werd te laat. De kreeft had zich verspreid en ze starf. Ze had dat verziemd. Met dat evangelium aannemen is dat ook zo. De Bijbel zegt dat de tijd is nu, vandaag is de radingsdag. Du hast nu krijgt naar dit programma. Zeg me. Hast u de raden verziemd? Neem hem nu, leve aan. Tweede vers in de tweede kapitel. Dan wan dat woord dat de engel gereed ha, standhaft weer, en jeder overtreden en angehoorzaam gereichte vergelding kreeg, als de engel naar Sodom tjeme en zede dat daar wordt gerecht komen, passiert dat krijgt zo als ze dat zede dat het wordt. Im Oude Testament, wan de engel wordt zede, dan passiert dat zo als ze zeiden dat het wordt. Derde vers. Hoe waren we daarvan komen, wanneer we zo'n grote zeligheid verzien? Die aan zijn aanvang van Heer zelfs gepredigd wordt en dan ongesteld wordt, door den die aan hierde. Dat is een halve vraag, vriend. Kunst du die beantwoorden? Daar is eigenlijk geen antwoord, wils daar is. Geen daarvan komen. Daar is geen andere weg buiten door Jezus Christus. Hij zei dat hij zelfs de weg, de waarheid en dat leven weer. Geen komt nu voor de buiten door hem. Dat verziemen meent in eeuwige dood. Daar is een weg die schijnt rijk te zijn en mensen er zijn. Maar dat is de weg nu dood. Wat moet je doen om verloren te zijn? Nou, bloos de raden verziemen. Dat is alles. Vierde vers. En God ook zeichnis geef, beides der tekens en wonder en verschiedenste machtige werken en deel dem heilige geest uit, nur zien wel.

0: De klok is drie.
1: Nu hier weer de korte aandacht van Radio de Wachwieser zum Frieden mit Gott uit Horizonte Santa Cruz, Bolivia. Ons redner van deel is Obram Potjas.

Nu hier weer de korte aandacht van Radio de Wachwieser zum Frieden mit Gott uit Horizonte Santa Cruz, Bolivia. Ons redner van deel is Ubron Potjasch.

De grote God van het dwelte ontjet, dat du schoft hast, der din olmokst woed, van het op alles wat u deest dat tjetje, wou du regeerst en vuidast olem zoot.

Hallo Tjenja, dit programma komt tje als extra voor junt. Ik zie junt tante Helen. Zijn die waren alle reid voor dat vandaagse programma? Ik hoop die gleiche dat je reis in de muziek, während ik de geschicht vertaal, en de scheine leidertjes wat wie teub zingen wel. Dat is ook mijn wunsch en gebed, dat die daar dit programma den Herrn Jesus beter kennen leren worden. Ik heb hier vandaag een nieuw leidje leren, wel wie nog eenmaal dat zingen wat wie vijf moet leren. Ihr seid das Licht der Welt.

Vandaar wil ik junt vader van de missionaar Paulus, van dem ik junt aan onze feriegeschicht Eva Radio vertaald, nog een geschicht vertalen. Zijn je nu ook alle reid voor deze geschicht? Nu wel wie ober eerst dat leidje horen, geloven aan den Herrn Jesus, en dan vertalen junt die geschicht.

Tjenja vroeger, Matsaka bestrijd. Een plotische programma van Radio Segenswelle uit Duitsland. Mijn naam is Victor Zawotsje. En dit is een programma voor zich wie op de vragen aan te gaan wat je aan het thuis hebt. In een van ons programma onthullen we even jullie vragen met Padaboy.

Der Kampf des Herrn ist nahe. Wer geduldig op den Tag leren? Wer op hoopning dat Maria oder Eva Maria oder wanneer Eva Maria nächstes Jahr over de Tag des Herrn wat genau wat hij intrafen. Zo als wat hij wachtje voor is. Wat hij waren komen. Dat heb ik hier van deel. Dat de engel komen en zeiden. Zo als wat jeden hand zijn wacht voor. Zo wat hij waren komen. En wij willen geduldig door op leren. Jacobus schreef hier. Zo als wat de forma. No de reen leert. No de tijdig kent. No de wat de lood kent. Zo zullen we ook geduldig leren. Niet al geduldig worden. En omvangen te denken dat dat alles kunnen zijn heeft. Sondern, ziet geduldig, zegt hij, en stoik kunnen horen. Wat den dag, wat de Heer Jezus wat waar komen. En hij zegt, de dag is dichtbij. De dag is dichtbij. En die kan voor einen of den anderen vlek van de old zijn. Mocht de Heer ons zien, want we weten wat zijn woord nog denken. We hebben nog stonden te weten. Herr Jesus, wir danken dir für deine Liebe zu uns. Wir danken, dass du bist am Himmel gefahren und dass du gesagt hast, dass du einen Platz rein merkst für all die nur den Tag lüre mit Freudigkeit, dass du irgendwas hole. Herr, ich bete, dass du an jeder einer, der von dir hier zu jeng ist, uns möchtest dein Gnut schenken, dass wir alle Tag waren mit Freudigkeit durch ablüre, dass du uns was hole kommen. En dat we niet worden überrascht worden van den dag, sondern dat we ons bewust zijn, Herr, dat we nog deze dag leren. En dat we worden im Licht wonen en in de Heiligung leven. Moest je bijzonder stenen zien dat te geven. In die noemen, Herr Jesus. Amen.

The clock is tien. Je heren, de plotische program van Radio Segenswelle. Welkom te de program Wat zegt de Bijbel?

De psalmiste zegt, ik vrijd me over die to me zeden, lood ons in de haren zijn huis konen. En ik vrijd me ook voor die wat tau hier en daunen en wens dat de haar alle tau hier zeen mocht, en ook dat woord dat wie hier even brengen, mocht om zeen merken.

Ik lees van jou een tekst uit Matthäus kapitel 13, de vers 45, bad 46. Dat himmelrijk is einem verborgenen Schatz am Acker te vergelijken, den een mens funkt en verstuurt. En verfreit du ewe gete Hahn en verkauft alles wat hij haf en kauft janen Acker. Ware es dat himmelrijk met einem Kaupmann te vergelijken, die

In de tijd is waar dat door, waar ik afscheid nemen met van Junt, van jou. En ik mocht Junt erloden dat nächste Mal waar dat te horen. Dat is ons eine Freude, dat we Junt met dit programma zo deinen doen. En zo mocht ik Junt ook van harten erloden, ons te besekenen onze Gottesdienste, die om zondag zo morgens klok 9 met zondagschool en klok 10 de Hauptgottesdienst en Neustedt in ook aan Campo 22 Blumen Uurt stortfingen. Zal jemand interessiert zijn voor CD's met leider of ook boodschappen die zijn bij ons te hebben?

Wanneer ik om aanvang ook bloos de farge eind, dat 12 los, waar ik in mijn boodschap overdag over dat ganze eerste kapitel uit Jacobus rede. Jacobus denkt hier te eerst aan al de prüfungen, die op God zijn kinder toe komen, en wo wie ons dort verhouden. Dat is ganz natuurlijk dat wie prüfungen en aanvachtungen als wat schlachtet aan zijn. Maar zelden vreet een mens zich, wanneer wat schlachtet passiert. God zijn kinder weten dat alle prüfungen en aanvachtungen een heiligenswaard deinen. En daar eens fordert Jacobus zijn lezers ook op, zich daaraan te vreien. Te Jacobus zijn tijd geeft dat alle soorten van prüfungen en aanvachtungen. Christen worden wegens ihren Glauben an Jesus Christus schwer verfolgt. Jakobus sagt, dass sich ein Christ an seine Versicherungen in Prüfungen bewähren soll. Dort hat natürlich auch damit zu tun, dass wir unseren Glauben Kraft durch und unser Tod bewiesen. Wir sollen die Gäude tun, die uns verfolgen, so als auch der Herr Jesus sieht. Und wenn wir bloß mit uns Müll bekennen, dass wir an den Herrn Jesus Christus leben, en dat ober nicht met onze dood en alldagsleven bewiesen, dan is ons geloven dood. Of ons geloven acht is bewies ik daaraan of we prüfungen geduldig aannemen kunnen. Wanneer een Christ en zijn geloven standhaft blijven kan, is dat een teken dat zijn geloven en Godvertrouwen gewarteld is. Dat zijn de prüfungen wat de Christ dan geestelijk riep, wanneer hij een geduld derhält. Ons geloven moet sterk genoeg zijn om al die proeven en aanvachtingen in leven uit te halen. En de Heer verspreidt zo'n mensen de levenskroon, die wat om een derg houden, en niet die wat een goede aanvang maken en dan over opgeven, want dat schwer wordt. Om aanvachtingen vertrouwen te kennen, brugt dat wijsheid. Wijsheid van God is niet met menselijke klugheid te verwijzelen. Te veel leven mensen dat ze wijs zijn, want ze weet geleerd zijn. Wanneer Christen dat aan wijsheid mangelt, dan fangt het daarmee aan dat ze een verlangen daarnaar hebben. Wie moet er aansteek van God erbeden? God geeft dem wijsheid die geloven heeft. De mens durft daarbij niet zo zijn als een wal op de meer. Jacobus sagt, dass so ein Mensch, wat beim Beten twiebelt, als so aus einer Wahl ab dem Meer, und er soll nicht damit rechnen, dass er Wort von dem Herrn kriegen wird. Jacobus sagt, ein Zwiebler, der doch nicht weiß, was er will, ist in all seinen Wegen nicht fest, und darf nicht rechnen, was vom Herrn zu kriegen. Bloß so eine Menschen, die an Gott leben, und nicht zwiebeln, wenn sie beten, wo er Weisheit vom Herrn kriegen. Ein Mensch, der so gesonnen ist als Gott, schickt sich zu seinen Verhältnissen. In Verse 9, der 12, sagt Jakobus ein paar Dinge, über die wir nicht so leicht wachkommen können. Dort ist schwer, Rick, und zu jeder Zeit auch gerecht zu sein. Diese Wirt sei ganz krank dort, wo der Herr Jesus all Eier gesagt hat. Er sieht in Lukas, dort es schwer sein wird für einen Ricken, in het himmelrijk te komen. Een ander ding is dat alle weltliche dingen geen blijvende wet hebben. En daarher wordt een godsdienst zich ook niet van irdische dingen verskloven laten. Een rijke mens zal zich dat bedenken dat irdische goud zo is als gereinigd gras. Wanneer het Samariens ook nog zo fijn gerein is, dan is dat toch bij hem ovend van de hart van de zon ganz verdreigd. Daar las wie dan de zon het op met ere brennende hart en dat gras verdreigd en de bloem valt af en met de schijnheid is dat gewaast. Zo wordt het ook den rijken man en zijn beschaafdung gone. Vers 11. Als Jacobus dit schrijf, verloren vele mensen al erhaben goud in jene der schwere glaubensprüfungen. En vers 12 preist Jacobus die aan je zeilig, die in deze aanvachtingen standhaft blijven. Die is je zeend, dan zijn standhaftigheid,
wordt echt de onvergänkliche Lebenskroon beloond worden, die God am zelfs geven wordt. Hab je vandaag ook Glaubensprüfungen? Wordt es onze Einstellung vandaag te irdische haben goed? We willen eerst een Leithartje en dan nog uit met mijn Botschaft wieder.

Andere programma zijn alle op cd's te hebben. Een cd met twee programma kost $10. Check dan het geld met wanneer je dat bestellen. En wanneer je niet in Canada wonen, ken je deze programma van de station waar je de hier krijgt. De nummer voor dit programma is 668. Wanneer je dat van deze programma bestellen mocht, dan vraagt je dat programma nummer 668.

Maar niet deze programma te zien zijn, laat ons dat weten. We danken voor jullie gebeden en financiële ondersteuning die ons het medisch mocht God zijn goed uit te strolen. Mocht God jullie rijkelijk zegenen. En nu verabschieden we ons verder van jullie. Want God had zowel hier een wederprogramma dat de zending Licht vom Evangelium am einen Weg op dezelfde steht en dezelfde tijd. En wanneer die vrouwen of de bemoedigingen te de vandaagse zending hebben, schrijft ons. Onze aanschrift is Licht vom Evangelium 225 Riverton Avenue, Winnipeg, Manitoba, R2L01, Kanada. En nu nog God met jullie. Wat ons am einen Weg waren hier.

0: The clock has eind.
1: Johannes Kapitel 14. Lut jint nicht dat hort beandruien. Je läuft an Gott en je läuft an mij. En mijn vader zijn huis zijn veel woningen. Wann dat nicht so wie, woreit jint dat gesagt haben. Ik go also han, jint de steed reite merken. En wann ik han go, de steed voor jint reite merken, wo ik trek komen en jint ook door han nemen, dat je door zijn wo ik zie. En je weiten wo ich han go, en je weiten ook dem weich do han. Thomas sete am, Har, wie weiten ich wo de han je ist, en wird jen wie dem weich weiten. Jesus sete am, ich sie de weich, de Wahrheit, in dat leven. China chämt nem Fura, büter derch mi. Wann je mi je chant hoden, wo je minen Fura ook je chant haben. Von nu on, chan je am, en haben am je seinen. Philippus sete am, Har, wie's ans den Fura, dan zijn we tevreden. Jezus zei te am, ik zie nu al zo lang bejunt en du chanst mij niet, Philippus? Wer mij je zijnen haft, haft ook den Vader je zijnen. Wo konst du dan nog zijn, wie sonst den Vader? Je leifst du nicht, dat ik am Vader zie en dat de Vader an mij is? De wird, die ik red, red ik nicht uit mij selbst. De Vader ober, die an mij woont, die werkt durch mij. Je leift mij dort, wann ik zei, dat ik am Vader zie en dat de Vader an mij is. En wann zast nicht, dan je leift doch, wil sie de Wortchen seinen. Ik zei jünt de Wahrheit. Wer an mij leift, wordt ook dat Wörtchen, wat ik doe, en wordt nog geratet aus dit tönen, wil's ik go no minem Vader. En wordt je an minem Nomen beden worden, dort wo ik tönen, dort de Vader dich den Sehen geirrt wordt. Wordt je an minem Nomen beden worden, wo ik tönen? Wann je mij goed zendt, dan houdt mijne geboten. En ik word hem voor de vrouwen, en die wordt junt einen anderen treister geven, die eeuwig bij junt blijven wordt. Dat is de jeest, de waarheid is, den de welt niet schreeuwen kon, wilst de den niet zit en ook niet chant. Je ober chanen den, wilst de woont en junt en wordt met junt zennen. Ik word junt niet als wezenchen geloten, ik word trek naar junt komen. Dort is al nicht mehr lang, bat de Welt mi nicht mehr seinen wort. Aber je worden mi seinen. Wils ik leef, wo je ook leben. Wann de Dag chämt, wort je dat klar seinen, dat ik en mi im Vorder zie, en dat je en mi sind, en ik en jünd. Wer mij geboten haft en hält, bewies damit, dat hij mi goed is. En wer mi goed is, den wort mi im Vorder goed seinen, en ik wor am goed seinen, en mi am openboren. Dan seht Judas, nicht Iskariot. Har, worom wärst du die bloß ans openboren en nicht de Welt? Jesus sete am, wer mi goed is, wordt mijn woord houden, en den wordt mijn Vader goed zennen, en bij dem, wo wir ans komen, toesmerken. Wer ober mi nicht goed is, hält mijn woord nicht, en wat je mi seien hieren, is nicht mijn woord, ober dem Vader sind, der mi geschreckt haft. Dit hab ik te jünd gered, als ik noch bejünd wir. Aber de Treister, de Heiliger Jest, den de Vader an meinem Namen schätzen wird, de wird jünd alles lehren en jünd an all dat Deinchen halpen, wat ik te jünd gesagt hab. Fried lot ik jünd, meinen Fried jew ik jünd. Ik jew jünd nicht so aus de Welt jeft. Lot jünd nicht het Hort beanruien, en ferch jünd nicht. Je haben mi seien jehiert, dat ik weich go, ook dat ik ware trig no jünd kommen wo. Wann je mi goed zendt, wo je jünd dat hoe freien, dat ik nom Vader go, wirst de Vader es jirata aus ik. Ik heb jünd dat nu gesagt, eier dat passiert, dat je dan geleiven worden, wann dat passiert. Ik wo nicht länger met jünd reden, wirst de, die ewa disse Welt regiert, es all omkomen. Hij haft ewa mi keine Macht. Aber de Welt mat weiten, dat ik dem Vader goed zie, en dat ik doorwegen alles do, wat hij mi abgedrocht haft. Kommt, weil wir wieder gönnen.

Johannes Kapitel 15. Ik zie de rechte wijnstuur, en mijn vader is de wijngaardenaar. Alle ranken aan mij, die niet vrucht dragen, snit hij af. Maar alle ranken, die door vrucht dragen, reinigt hij, dat de meer vrucht brengen kunnen. Hier zijn al derg dat woord gereinigd, dat ik te jund gereed heb. Blijft aan mij en ik voor aan jund blijven. Zo als een rank niet vrucht brengen kan, wanneer die niet aan de wijnstuur blijft, zo kan je ook niet vrucht brengen, wanneer je niet aan mij blijven. Ik zie de wijnstuur en hier zijn de ranken. Wer aan mij blijft en uit je arm, die brengt veel vrucht. Ohne mij kan je niets doen. Wer niet aan mij blijft, die wordt zo als een rank weggeschmeten. De weggeschmetene rank verdreigt. Dan wordt hij opgesammeld in een vuur geschmeten en verbrand. Wann je aan mij blijven en mijn wird aan jund blijven, dan vrucht nu wat je willen en jund wordt het geëft worden. Mijn vader wordt daardoor geëerd, wann je veel vrucht brengen en mijn jünger worden. Zo als God mij goed is, zo zie het jund ook goed. Laat jund van mij goed zijn en leef daar nu. Wann je mijn geboten houden, wil je jund van mij goed zijn laten, groot zo als ik mijn vader zijn geboten houden en mij van hem goed zijn laat. Ik heb jund dit gezegd, dat mij je vrijheid en jund blijven mocht, en dat je jund kans vrijen kennen. Dit is mijn gebod, dat je jund onderhanden zo goed zijn, als ik jund goed zie. China geeft mij een raam om de nächsten als dit, dat hij zijn leven voor zijn vriend geeft. Je bent mijn vriend, wanneer je doen wat ik jund zei. Ik naam jund niet meer deiner, wils een deiner weet niet wat zijn haar deed. Ik heb jund vriend genannt, wils ik jund alles gezegd heb, wat ik van mijn vader gehoord heb. Je hebben mij niet gewild, aber ik heb jund gewild en ongesteld, dat je konen in vrucht dragen, vrucht die door blijven wordt. Dan wordt de vader jund geven, om wat je in mijn nomen beden. Dit gebouwt je wijk jund, ziet einer den anderen goed. Wann de welt jund niet lieden deed, dan denkt daaraan, dat ze eerst mij niet geleden heeft. Wann je nog van deze welt wären, wordt de welt dat er je goud zijn. Nu zend je aber niet van deze welt, wils ik je door ruit gewild heb, en door wein kon de welt je niet lieden. Denk daaraan wat ik je gezegd heb, een knacht is niet grater als zijn haar. Wann ze mij nieuwe stonen hebben, worden ze jund ook nieuwe stonen. En wann ze mijn woord gehouden hebben, worden ze jund ook houden. Dit worden zij jund allerwer in mijn nomen ondernen, wil zij den niet kennen, die mij gescheikt heeft. Wann ik niet gekomen wär, en andort gesagt had, dan hadden zij keine Sünd. Nu aber kennen zij nicht vergeven, sind te entschuldigen. Wer je in mij is, der is ook je in mijn Vader. Wann ik mank an nicht de Wortchen gedonen had, die kein anderer gedonen heeft, dann hadden zij keine Sünd. Nu aber haben sie da je seinen und kennen mich doch nicht lieben. Nicht mich und auch nicht mein Vater. Aber das mag so rankommen, aus dem Spruch, den er gesagt sagt. Sie sind je in mich ohne Ursorg. Wann die Tröster kommen wird, den Eichhörn vom Vater schätzen wird, der jetzt die Wahrheit ist und vom Vater übt, der wird von mir zählen. Und weil sie von Anfang an bei mir gewasst sind, sind sie auch meine Zählen.

door weer een manne die de missionare beschuldigen. Die brengen je aan zijn staat in oproer. Door weer een mensje die deze leier niet aannemen kennen en ook niet met mogen kennen, wils zij Rijma zijn. Zo zeiden zij. Dat volk reed zich op. De rechter bevolen aan, de kleider van Charpa te rieten en te verheven. Daar zijn mensen die aan God verklapt hebben. Daar zijn mensen die door handelen in Paulus en Silas in gevangenis aanstappen laten. De gevangeniswachter kreeg orde. Die zullen zeker gehouden worden, seguro. En de gevangeniswachter deed wat van hem verlangd wordt. Die stopt aan een bennersten gevangenis en sloot aan de feit in een klotsnen. Daar waren twee missionaren die midden in die nacht leider zingen. God loven en prijzen door een gevangenis. Daar wie een eet geven. De gevangenis der zingen alle op. En geen gevangenen rand was. Ik vroeg, woont zijn die gouden oorrechten?

0: Uit lezende apostelgeschicht kapitel 16. Hij kwam naar Derbe en dan naar Lystra. Daar woonde een genia, de heet Timotheus. Zijn moeder was een levende Joodse vrouw, maar zijn vader was een Grieche. De breider en Lystra en Iconien hadden gehouden van hem te reden. Paulus wil hem op zijn reis metnemen. Hij besnijdt hem om de Jude uit te halen. Wils en de jeend wisten ze alle dat zijn vader in Grieche wie. En als ze durch de steden reisde, zeiden ze aan door wat de apostel en älteste in Jeruzalem besloten hadden. Doordurch worden de gemeendes im Glauben gestoord en ihre Zoll nam alle dag toe. Ik vroeg, is dat in de goede Norecht? Dan lezen we van Paulus en Troas. Hij wordt naar Europa geroept. Ze reisde dan des Phrygien in Galatien, wils de heilige Geest dort nicht toleid, dort wurd in Asien te predje. Als ze bet Mysien tjeme, versuchte ze des Bethinien te reizen, aber Jesus sin Geist leid dort nicht to. En zo reisde ze bij Mysien verbi en tjeme no Troas. Dan, die nacht, had Paulus een vision. Dort ein Mann von Mazedonien bedend ver am Stund und seht, komm eben nach Mazedonien und halb uns. Als er diese Vision nu gesehen hat, versucht wir furz nach Mazedonien zu kommen, wils wir nehmen an, dass der Herr uns dahin gerübt hat, dort Evangelium zu predigen. Dann lesen wir von Paulus und Philippi in der Bekehrung von Lydia. Dan fuhr wie van Troas los en fuhr ich lech eva no Samothrake. En tjeme nächsten dag no Neapolis. En van door no Philippi, een römische kolonie. En de jeend eind van de vierste stede in Mazedonien. En door bleef wie mire dag. Om Sabbat gehen wie bet em Stadtpoort om Wota, wo er door gewöhnliche bet wordt. Daar zaten we ons dol en reden met de vrouwen die zich daar verzameld hadden. Een vrouw die daar harsje deed, was Lydia, een godesfürchtig vrouwmens van Thyatira, die met blijf rode zeich handelt. Der mokte haar dat hoort op, dat ze daarop achter deed wat Paulus zeed. Als zij en ihre familie weer gedijpt worden, laat ze ons aan om huis te komen en zeed, wanneer je mij door verhullen dat ik om geloven om haar gekomen zie, dan komt en blijft in mijn huis. En ze bereed ons. Im volgenden deel lees wie Paulus drift een woorzaaier geest uit. Einen dag, als we naar den plaats gingen te beden, trof wie een sklove vrouwmensch, die een woorzaaier geest had. In ihre Haare, der ich ihr Wohrseie, fehl entbracht. Dit Frühmensch tschäm Paulus in Anzhängeron und schrieg, diese Männer sind dem allerhöchsten Gott seine Diener, der uns sahe, wo wir tschäne selig wore. Dit deit sie einen Tag num anderen, bet Paulus darüber so verdrisslich ward, dat er sich umdreht und zu dem Jesus seht, et je bei dir in Jesus Christus seinem Nomen, uit haar ruut te komen, en voets verleidde geest haar. Ik vroeg, en wo ging dat dan wieder? Paulus en Silas komen mir feindnis nen. Ob aus ihre haares sage, dat ihre hoopning op je wenst waasch wie, nemen ze Paulus en Silas en schlapte de op den moordplatz ver je recht. De brachte de ver ihre recht ein zede, dit zijn jüdische Männer en brengen onze Stad in Oproer. En wat ze leren, tjen wie nicht aannemen, ook nicht metmaken, wils wie Römer sind. Dat volk reed zich op jeen aan te wonen, en de rechter bevolen aan de Schleider van Charpa te rieten aan te verheven. En als ze aan goud verklopt hadden, schmeiden ze aan in dat gefängnis, en bevolen den gefängniswachter aan door sicher te houden. En die, wils dat van hem verlangt wordt, stopt aan een bennersten gefängnis en sluit aan de feit in een klotsnen. Ik vroeg, wie da alles te ein, of gesloten? De gevangenen worden los in de gevangenis waar ze dreden om haren. Over midden in die nacht beden Paulus en Silas en zongen leider God te loven. En de andere vastgenomene hielden dat. En plötzlich kwam er een grote aardbeving, dat het gevangenis bed op den grond verscheurde. Voetstappen stegen je alle deuren op en aanvallen alle de kelder af. De gevangeniswachter woog op en als hij zag dat alle gevangenisdeuren op waren, greep hij om schwert en wil zich doodmaken, wil hij dacht, die vastgenomen worden alle uitgereden zijn. Paulus oberop met luide stem, door die kleinen schode, wie zijn alle hier? Dan liet hij zich een licht brengen, een raan nemen en val zitterend voor Paulus en Silas aan. Hij bracht aan Ruud en zei, lieve haren, wat moet ik doen, dat ik zeilig word? Zes eder toam, ik leef aan den Herrn Jesus Christus, dan wordst du in deine familie zeilig. Dan predigde zij den Herrn zijn woord toam en to al de zinje in zijnem huis. En krijgt dan de nacht, was hij aan de blootstriepe af en voets door leidt hij zich in zijn familie diepen. En hij neemt aan bij zich in huis nen en zaad aan eten veer. En hij vreet zich, dat hij met zijn ganze familie weer tom geloven aan God gekomen. En dan? Dan kwam de entschuldiging van rechter in de afscheid van Philippi. En als dat eerst dag weer, schickte de staatsrechter ihre Diener naar dem Wachter, dat hij de Männer soll gehen lassen. Dann sehe der Gefängniswachter zu Paulus, der Staatsrechter habe Wort geschickt, dass du und Silas freie Leute sind, Gott in Fried. Paulus aber sehte an, sie habe uns unschuldige Römer öffentlich verheft und eingestoppt. Und reden uns nu im Geheimen los zu werden? Nee. Nu lot an selbst kommen und uns hier rüttleiden. In de Diener sehte der Staatsrechter dort. Und als die Hede, dat Paulus en Silas Reimer wäre, wordt an Angst. Dann kämen sie in Berede an und bracht an Ruth und Prachade an, ihre Stadt zu verloten. Dann gingen sie dem Gefängnis Ruth und gingen bei Lydia im Haus nennen, und als sie die Breide Jesaine in Mautau gesprochen hatte, verleihte sie. Liebe Tauhira, ich stand darüber, wo Menschen handeln und entscheiden. Ich stand darüber, wo Gemeindes handeln und entscheiden. Ich stand darüber, wo Gott doch so gut ist, und dort alles so ansehen kann, ein Leben mit Gnade, mit Geduld und Langmut. Was Menschen denken, sagen, tun und entscheiden. Und dort geht um die Gemeinde Jesu, wo Gott sein Reich hier auf diese Erde gebüht wird, derch Menschen, derch fehlerhafte Menschen, auch derch Menschen, die je in Gott wären, derch Menschen, die je in Gott sind, derch Menschen, die je in Gott arbeiten, derch Menschen, die für Gott arbeiten, derch Menschen, die vom Heiligen Geist gelehrt worden. Und das geht an die Gemeinde. Jesus in die Gemeinde, wo er die Haar bühe will, in bühe dät. Und so als Jesus sagt, ich war meine Gemeinde bühe, über die die Todesgewalt niemals wurde überhand schrien. So gut es Gott. Auch wenn die Mörder die Todeswaffe brücken, auch wenn die Mörder drohen und spotten, Gott seine Leib und Gott seine Gnade es geraten. Die kann auch die in so eine Stunde bewahren. In die ohne Handfote in Fausthöhle in dienen Glaube stortje, dort du am vertrauen kannst. Ist dort eine gute Nachricht? Mocht Gott auch dort von deutsche Programm, die zum Sehen worden lote, in dort du mithalbst die Gemeinde, Jesus in die Gemeinde, hier ob das sie ihr zu bühe. Gott mit jünd.
1: Dort wir eine Predigt von Paul Klose uit Philadelphia, Paraguay. Wenn die Frage habe, dann schrift uns einfach.